0: You are listening to Good News Radio.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

As iemand julle nie ontvang nie en nie na julle woorde luister nie, gaan uit sy huis of uit daardie dorp uit en skud die stof van julle voete af.

ursei von in der duren Grün snei di in sei fell in elke kier ha sei wel struikel wordt hei gespot gespucht.

0: GNR, my luistergenot.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker achteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

staan is vol mensen onder meer. En achter al die tralies schuil geluk, maar ook verdriet.

Bonnie tekens, van die tijd. Het schei ons van ons buren en red ons van verwijt.

met die Heilige Gees en met vuur, sodat ek gelouter, geheilig voor U kan staan. Vader, neem U Heilige Gees nie van my weg nie. Lei my, Here, vul my, totdat strome van levende water

dan raak ik jou bikkie kwijt. Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gou 16.

Amy, hou my vas. Wanneer my lied stil raak, noem my geliefde kind. Here, ek het u nou nodig. Hier in my angs, my nood.

En zie met zo'n men tevreden. Kan ik veel zo jij te lang moest staan en hoor dat ouwens zoals jij verloor. En je

Wanneer ek deur waters gaan. Wanneer die storm teen my kom. Wanneer my hart moeg raak, dan is U daar. U is altyd daar.